0: TV 4 Nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van twee helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kansen voor onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Inmiddels is zo'n 100 hectare getroffen. Een paar honderd brandweerlieden en twee blushelikopters proberen het vuur bij Venray te bestrijden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. Vorig jaar waren het er ruim 5000 tegen 4000 in 2022. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen, dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden en vooral in het oosten kansen per onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden.

0: RTP+ en online.
1: RTP4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
4: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankautospuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
3: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
5: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. De overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had. Tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg heeft zich uitgebreid. De brand is nu een vierkante kilometer groot. De brand wordt bestreden door 200 brandweermensen en straks ook weer blushelikopters. De politie neemt steeds meer gaspistolen, luchtdrukwapens en pepperspray in beslag. Het waren er vorig jaar ruim 5000, een kwart meer dan een paar jaar geleden. Die wapens worden gekocht in Duitsland. In de tuin van een huis in Rotterdam-Feyenoord heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De EOD laat het ergens anders ontploffen. En het weer, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden.

0: heb je even voor mij. Ja, la, la, la, la, la, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
8: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
7: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
9: Enerzijds dus Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
7: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brandweer is nog altijd druk met de brand in het noorden van Limburg. Bewoners in de weideomgeving kregen vanmorgen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Vendrai ligt nog de hele dag stil. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden.

0: Ja, la, la, la, la, la, la.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
4: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
3: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
5: Enerzijds de Spanje, dat zegt die collega-landen, die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
3: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het oosten van het land op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Bij Nijmegen staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.
0: RTV 4.
7: Next train will be leaving from platform 1.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Robert Walters met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kyiv goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

Ja, dames en heren, Koos die zou eens moeten weten dat er een feestuitvoering is verschenen van een oud liedje. Wat hij ooit jaren geleden uitbracht en wat een hit werd in Nederland. Natuurlijk in de originele uitvoering. En nu dus de feestuitvoering. Er zijn natuurlijk mensen die voorop lopen in de Polonaise als ze deze plaat horen. Dat was de 18-plus versie. Ik zeg bij deze Ene Brecht goedemorgen. Welkom, het is inmiddels 11 minuten na de klok van 10 uur. En we zijn er weer. Een nieuwe week. Het is dinsdag. Het is vandaag 4 augustus 2026. En je luistert naar RTV4. En Brinkies Kickstart is bij je tot 12 uur vanmiddag. En ik begon dus met een tweetal platen gemaakt in Nederland. De hits in rood, wit en blauw. Ik hou van jou en ik blijf je trouw. En de eerste plaat was van Hans Bouwens en de zijne. De George Baker Selection en Dear Anne is zojuist de nieuwe kanjerschijf van deze week. De nieuwe single van Johnny Colts. Goed, we gaan lekker ouderwets knallen, dames en heren. Ik wens je bij deze een hele fijne morgen. Geniet van je bakkie eventueel. En geniet vooral van de muziek.

Ja, dames en heren, het is weer gezellig op de radio. Wij zijn RTV 4 en we draaien hits. Dit was een hartje van BZN Amore gehet. En ik had zojuist Billie Jean van Michael Jackson. We gaan even zwemmen, want het is warm.

0: laatste die was van mij, hè.
1: Op het strand, op de camping of gewoon thuis. Laat het zomerfestival maar beginnen.
2: Wow.
1: Met Johan Brinkman.

Ja, dames en heren, het was jaren geleden even zakken vullen voor deze twee mensen. En gelijk weer wegwezen van het hitfront. De enige hit stond wel even nummer 1 in de top 40 in de jaren 70. En het werd met gevoel gezongen. Een liedje van Barry en Eileen draaiden we en dat heette If You Go. En ik had Ik Ga Zwemmen van Mart Hoogkamer voor je. The Les Humphrey Singers.

Er zijn zo van die artiesten die je echt mist, dames en heren. Dit baasje had natuurlijk, net als vele anderen, tot op de dag van vandaag bij ons mogen blijven. Hij is er helaas niet meer. Het was sowieso een vrolijke vlierenfluiter. Hij heeft een aantal hits op zijn naam staan die meestal geschreven en geproduceerd werden door Peter Koelewijn. En dit was er een van. In het kader van het Nederlandstalige lied. Een oudje van Nico Haak. Uw laatste jasmeneer die heeft geen zakken. Het is even dat je het weet natuurlijk, hè. En ik had zojuist muziek van de Les Humphrey Singers. Bekend natuurlijk van Mexico en To My Father's House. Het waren de meest grote hits in Nederland. En we draaiden vandaag We Are Going Down Jordan. En ik zeg nogmaals, Ene Brecht, goedemorgen. Het is inmiddels 6 minuten na de klok van 10:30. Je luistert naar RTV4. Met veel plezier. Zeker weten. Gezelligheidsradio tot 12 uur. Ik heb een aantal mensen die gereageerd hebben vandaag. Onder andere Karin Vierman, die luistert mee in Zwolle. Dankjewel.

in Den Bosch. Henk Toeten is erbij, collega uit Hardenberg. Genieten van een welverdiende vakantie. Ronnie Vermegen, collega uit Nijmegen, dankjewel. Siet Wijnalda, collega uit de Friese Wouden. Ook bedankt. Thea Luten, Marion is erbij.

luistert in Hengelo. Herman, ook hij luistert mee. Corine van der Leij heeft gereageerd. Marga Elmans, ook bedankt. Kees Pronk, mannetje van de radio. Joop van den Berg, Tom Engelmoer, Henriette Mijnheer, Evita Aller, Martin uit Denerstraat en John Lottin. Ze zijn er allemaal bij vandaag. En ook de mensen die mijn berichtgeving delen, special thanks daarvoor.

Het is een van de grootste sterren van Duitse bodem, dames en heren. En ze zingt al jaren de longen uit de lijf. En dit was de meest bekende hit die we ook regelmatig draaien in dit radioprogramma. Voorheen al in de lunchshow. En tegenwoordig in Brinkies Kickstart. We draaiden de plaat van Helene Fischer, Atemloos Duurs Die Nacht. En ik had zojuist de Golden Earring voor je. Een lekkere plaat van de mannen. Allemaal tijd voor Nederlandstalig. Het is 10:45. Net muziek van de koning, der Piraten. Hier is Jan de Sooijen. Goedemorgen.

Ja, dames en heren, het feestje in je PC vandaag. There's a party. Het is een van de DJ's. Die maken tegenwoordig gewoon platen. Ik heb iets fout gedaan, jaren geleden. En ze steken ook nog de opbrengst van hun eigen plaat in eigen zak. DJ Bobo, there's a party. En ik had zojuist de service voor je. Van eigen bodem. En windsurfing. Platen aangepast bij de weersomstandigheden. Het is hard. Cool wou ik zeggen. Maar goed, nee, het is warm in de studio. Het is bijna 30 graden. Ik heb nog een paar platen voor het nieuws van 11 uur, dames en heren. We gaan er even uit voor de boodschappen. Ik had nog Jannes voor je met een boerenmeid. We laten dus de muziek uitlopen tot boodschappen en het nieuws van 11 uur. En ik zie je graag terug aan de andere kant van 11 voor de tweede uur van dit programma.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTP 4.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Onder de brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

volgens mij gewoon twee kanaals mono, dames en heren. Oud plaatje. Oud, maar dat was ooit goud, natuurlijk, jaren geleden. Je draait de muziek van Cliff Richard voor je. In de uitvoering van Move It, ooit gedaan samen met de heren van The Shadows. En ik had een plaatje gemaakt in Nederland, zoals we daar zoveel muziek van draaien. In het kader van de Nederpop. Een duo van eigen bodem wat met deze platen eens nummer 1 stond in de top 40. Spooky and Sue. En Swinging on a Star. En ik zeg nogmaals een oprecht goedemorgen, welkom. Het is inmiddels bijna 10 minuten na de klok van 11 uur. Je luistert naar Brinkies Kickstart. Iedere dinsdag en donderdag op je eigen radio tussen 10 en 12. Met een mix van gezellige muziek. De hits die je kent, eventueel kunt meezingen. RTV4 met live radio vanaf de Muziekboulevard in Kloosterhaar. En het is allemaal tijd voor Nederlandstalig. En de reacties zijn welkom, dames en heren. 06422-300-39. 06422-300-39.

Ja, dames en heren, als je het mij vraagt, even de mooiste van dit viertal uit Zweden. Abba en Chiquitita. En ik had zojuist Jan en Willem voor je. Een soort van gelegenheidsduo van eigen bodem, Nederlandstalig. Jan Smit en Welen met z'n tweeën op één plaat. En dat heette Tussen jou en mij. Goed, ik heb een vergeten hit voor je. Johnny Cooker Mellencamp ken je nog van Arrow CK in de USA. En ook dit was een bescheiden hit in Nederland, grote hit in Amerika. Waar die vandaan komt. Plaatje heet Jack en Diana.

is een plaat die bijna standaard is in dit radioprogramma. Wordt natuurlijk regelmatig gedraaid. Hij was ooit ongelooflijk populair. En geniet tegenwoordig van zijn oude dag. Heeft nog gelijk. En Antje van Boudewijn de Groot.

Jimmy de Eenzame Fietser. En dat was volgens het label de enige echte originele studioversie. Geproduceerd door Lennart Nijg natuurlijk, hè. Lang geleden. Het is inmiddels een minuut of drie voor de klok van 11:30. Super dat je erbij bent op deze dinsdagmorgen. Brinkies Kickstart RTV4. Later gedraaid ook speciaal voor de mensen in Dalfsen, in Nieuw-Leuzen, in Ommen. Waar dan ook. Het signaal gaat zo ongelooflijk ver. Is natuurlijk te ontvangen ook aan de andere kant van deze aardloot. Via de digitale snelweg het wereldwijde netwerk. De techniek die staat voor niets, dames en heren.

Vanavond nog, of nu nog, eventueel via een appie kan dat tegenwoordig vrij eenvoudig doorvertellen. Aan je familie, je vrienden, je buren, je collega's, etc.

Radio4.nl. 24/7, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Hits. En een non-stop wordt er gewerkt, heb ik begrepen. Dat is niet echt mijn ding op dit moment, maar goed. Over smaak valt niet te twisten. Three Doors Down en Kryptonite. Goedemorgen.

blijft een geweldige plaat, dames en heren. Schandalig dat dit geen hit is geworden in Nederland. All You Ever Do Is Bring Me Down van de Mavericks. En ik had zojuist Three Doors Down uit Canada. Dat is een eitje op de brommer, hè? Kryptonite. Goed, ik draai even een Nederlandstalige plaat die ik tegenkwam op het net natuurlijk. We blijven speuren naar nieuw Nederlandstalig werk, maar het is niet nieuw. Het is eigenlijk stokoud en steengoed. Want het is een prachtig nummer. Het gaat over een hondje, als ik het goed begrepen heb. Ik ga hem helemaal integraal draaien vandaag. En het werd ooit opgenomen door Pierre Cardner, vader Bram, met Jacques Herp samen. Het plaatje gaat over Tommy.

Ja, dames en heren, tijdloze muziek voor je gedraaid. Het is van wat jaren geleden, geremasterd in 2013. Eagles. One of These Nights. En ik had zojuist Tommy van Jacques Herp. Nummer natuurlijk geschreven door vader Bram. Lang geleden. En er wordt gezegd dat het opnieuw uitkomt. Het ging dus over dat hondje, Tommy. Goed, Esmee Roelofs die heeft nog gereageerd. En ook Rita Velting is erbij vandaag. Wordt meegeluisterd in Den Ham. En Jannie Breining, ook bedankt voor je reactie. Brinkies Kickstarts RTV4, dinsdag en donderdagmorgen.

Ja, dames en heren, wat kan muziek toch ongelooflijk mooi zijn? Ik zeg het regelmatig, als je dit dan hoort, hè? Kippenvel. En dat heeft absoluut niks met temperatuur te maken. Die is om de beide 30 graden momenteel hier in de studio. We draaien de muziek van Volendamse Bodem. In het kader van de Hits uit Zee. The Cats, Rock'n'Roll, I'll Give You the Best Years of My Life. En ik had zojuist een oudje van een man uit het verre zuiden, uit Limburg. En Eddie die is erbij, die luistert mee in Zwolle. En er is wat gewerkt aan de audio, aan de pc's. Maar ik stop er nu mee, want het klinkt geweldig. Althans, ik kan het beoordelen via mijn hoofdtelefoon. Er wordt niet meer gewerkt in de studio. Het is ook te warm trouwens. Iedereen bedankt voor het luisteren. Ik laat dit uitlopen tot de pieps en de reclameboodschappen van 12 uur. Ik wens je veel plezier met collega's van RTV4. En dit programma is er weer aanstaande donderdag vanaf 10 uur. Het gaat je goed, hoi.

0: plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale krachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in Limburg is tot ver in het land te ruiken. Veiligheidsregio's krijgen meldingen uit Friesland, Gelderland, Drenthe en Overijssel. Ook uit Duitsland komen meldingen van een brandlucht. De Rabobank lijkt weinig last te hebben van de oorlog in het Midden-Oosten. Het afgelopen halfjaar boekte de bank bijna 2,7 miljard euro netto winst, net zoveel als een jaar eerder. De politie neemt steeds meer gaspistolen, luchtdrukwapens en pepperspray in beslag. Het waren er vorig jaar ruim 5000, een kwart meer dan een paar jaar eerder. De wapens worden gekocht in Duitsland. Het weer veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking. In het oosten van het land kan het gaan regenen. Maximaal 34 graden.
1: Het Mazing Menu.

0: Dancing Menu. RTP 4.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit Persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandenhout blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
3: Ron de Paltens met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De middag van RTV 4.

0: via B+ en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Robert Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind, dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden, kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
6: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland is brand uitgebroken op een boot met migranten. Alle 157 mensen aan boord zijn gered. 24 gemeenten staan onder toezicht van het kabinet omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft asielminister Van der Brink bekendgemaakt. Dat ze onder toezicht staan betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg moeten geven. In de haven van Antwerpen is een nieuwe hoogspanningsleiding tussen Nederland en België geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van de premiers Jette en De Wever. De lijn is aangelegd om het uitwisselen van elektriciteit tussen Nederland en België makkelijker te maken. Het weer droog en zonnig. In het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. 30 tot 33 graden.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: hallo.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: speaker. FM DAB Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. De A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 30 tot 33 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 20. Morgen opnieuw een zonnige dag, maar wel iets minder warm.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het oosten van het land vielen op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hallo.
1: Dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
6: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Toen riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Op die manier moeten grote bosbranden worden bestreden. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Hij zou het Nederlands elftal wel willen helpen, zegt hij. Dan het weer. Het is nog erg warm. Vanuit het zuiden kans op regen en onweer. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.

0: Ja,
1: dit zal 5 augustus vast beter klinken, hoop ik. Music Star en de Kidsdag van de Omme Bissing volg je woensdag 5 augustus de hele dag live bij RTV4. Bij ons proef je de sfeer en mis je niks van de Bissing, die al 470 jaar georganiseerd wordt. De Omme Bissing volg je natuurlijk bij RTV4.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert het toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
3: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
2: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jos.

retten. Mein deutsches Volk! Wenn du die

0: avondshow.
1: RTP 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
4: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. En het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
3: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
5: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen en mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
3: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow met Jos.

0: DAB+. En online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Venray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Venray moet inzetten.
5: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
4: Het vuur in Venray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
6: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we door de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
4: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, Van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De avond door met Otte.

0: Check it out. Een hele goede avond. We zijn weer terug van weg geweest. Dit is de avond door met Otten. Een uur lang knallen.
1: Ja, dat zeg je helemaal goed, Thijs. Een uur lang knallen na 2 weken afwezigheid zijn we er weer. En gelukkig maar weer, want het voelt goed om thuis te komen hier zo.
0: Zeker, zeker. Jelme, heb je een beetje de vakantie overleefd?
1: Ja, 10 dagen Malta overleefd. En aankomende vrijdag ga ik weer. Dus kijken als ik dat overleef.
0: Gewoon weer suipen of wat voor vakantie wordt het?
1: Ja, vrijdag de vakantie naar Zakynthos. Dat wordt wel aardig drinkfestijn.
0: Groot feest, met vrienden dus hoor
1: ja.
0: ik.
1: Ja, ja, ja. En jij?
0: Ja, ik ben naar Mallorca geweest. Ik was ook een groot drinkfestijn. Megapark eigenlijk alle dagen wel. Overdag een beetje aan het zwembad. 'S Avonds eigenlijk de hot tub. Ja, echt één groot feest.
1: Ja, dat zei je net al. Megapark. Ja, daar gebeurt het wel, hè?
0: Je bent
1: dat
0: er geweest, hè?
1: Nee, ik ben er nooit geweest. Oh. Maar van verhalen en zo en wat
0: ja,
1: je erover hoort.
0: Ja, legendarisch, zeker. Nee, het was heel leuk. Ik heb straks nog wat leuke nummers die ik ook op vakantie heb gehoord. Want het zeiden we van tevoren al... Voordat we op vakantie gingen van goed luisteren wat er allemaal wordt gedraaid.
1: Dan was je nog wel in staat toe.
0: Zeker, dat ging zeker. En we hebben een hele speciale gast, maar dat houden we nog even geheim, hè? Want het moet wel een beetje voor de clickbait, of niet?
1: Ja, zeker. Dus blijf vooral luisteren.
0: Daarover straks meer. Eerst weer naar de nummers.
1: Ja, hier is Spanish Troll.

0: Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. En ja, Thijs, wat je net al een beetje hebt aangekondigd. We hebben een bekende gast hier in de studio, niet zomaar één.
1: Nee, een levende legend eigenlijk wel. Hè?
0: Eigenlijk wel, the one and only. Ik wil een daverend applaus voor deze gast.
1: Namelijk... de bekende ICT'er Frank Winter!
0: Hey! Daar is hij wel, dames en heren.
1: Yes. Leuk dat je er bent, Frank. Kon je weer tijd vrijmaken?
2: Ja, hartstikke leuk. Nee, we konden weer tijd vrijmaken. We zijn nu klaar met het bouwen aan de wagen. Daar waren we natuurlijk heel druk mee. Ja. Daarom ben ik een poos niet in de uitzending geweest.
0: Want de dinsdagavond was de standaard sleutelavond voor jullie.
2: Ja.
1: Voor de wagen van de Zwarte Cross natuurlijk. Want jij deed daar mee aan het zwaargewichtsklasse, toch?
2: Ja, we deden mee met een vrachtwagen. Die hebben we helemaal omgebouwd tot Grols Underground. En hebben we meegedaan.
1: En hoe ging dat? Hoe ging dat er vanaf?
2: Dat ging hartstikke goed. We hebben de derde prijs nog binnengesleept.
1: Zo ook nog in de prijzen beland dus?
2: Ook nog.
1: Toe maar.
0: Dat is wel gaaf.
2: Ja, super gaaf om te doen. Ook heel leuk dat je dan op het feest bent, maar dan ook ondertussen af en toe nog wat anders te doen hebt.
1: Ja,
2: dat je
1: een
2: rondje mag rijden.
0: Dat je gewoon zelf meedoet.
2: Ja.
1: Kijk, en was één groot feest dus?
2: Ja, één groot feest, maar ook wel weer afwisseling. Dat maakt het wel leuk.
0: Kun je misschien een korte omschrijving doen van hoe jullie kar eruit zag?
2: Het is een hele grote vrachtwagen. En hebben we een tramstijl opgebouwd die dan uit een tunnel rijdt. En die tram die staat op autoveren, dus die gaat echt gigantisch op en neer. Als we dan zeg maar over de baan rijden of springen.
0: Ja.
2: En dan hebben we muziek mee en dan dat ziet er heel leuk uit.
1: Ging niks fout? Niemand wat gebroken, gekneusd of wat dan ook?
2: Nou, als je helemaal achterin staat, dan veert hij heel erg. En... er zit een reling.
1: Ja.
2: En met mensen die zich dan te goed vasthouden aan die reling.
1: Ja.
2: En als die dan op en neer gaat, dan kregen ze hele grote blauwe plekken aan de arm.
1: Ja, dat geloof ik wel. Dat voel je wel.
2: Ja.
1: Nice. Dus was een goed weekend. Wat was hoogtepunt?
2: Ik denk dat we te horen kregen dat we de derde prijs hadden. Iedereen was enthousiast en gek toen.
1: Wel even goed gevierd, zeg
2: dat
1: maar.
2: Dat hebben we heel goed gevierd, ja.
1: Wanneer hoorde je dat? Welke avond of dag?
2: Dat was de zondagavond. Direct nadat we de laatste ronde gereden hadden, moest iedereen zich verzamelen.
1: Kijk.
2: Op het renniskwartier.
1: Ja, en toen heb je het lekker die avond nog goed afgesloten met een paar frisdrankjes nu.
2: Frisdrankjes,
1: want jij drinkt niet.
2: Ja.
1: Nee, nice. Mooi, man. Ik was er dan ook bij de Zwarte Cross. Ik heb je ook nog zien rijden zelfs. Ja, het zag er echt spectaculair uit. Zeker. En toen keek ik ook nog een keer achter me. Toen zag ik Jelmo daar ineens heel dronken voorbij komen.
0: Nou, heel dronken. Dat kan me heel overdreven.
1: Kan ik me nog wel herinneren, ja. Ik
0: denk dat het eerder andersom was. Jij was op zoek naar je vrienden. Die kon je niet vinden.
1: Dat was het. Oh, op die fiets. Dat kan natuurlijk ook. Hé, Frank, je hebt ook nog een verzoekje meegenomen, of niet?
2: Ja, ik heb een verzoekje. Ja, dat moet wel een beetje op de Zwarte Cross aansluiten. Dat was het thema dit jaar. Het Gieten is Spoken.
1: Kijk.
2: Ja, dan ben ik benieuwd welke je klaargezet hebt. Want
0: slogan.
2: Die zijn dan twee artiesten gemaakt.
1: Oeh, van Skik en van Jovink.
2: Ja.
1: Van Jovink doen?
2: Dat is goed.
1: Daar komt-ie.
2: Ja.

0: Buckus hier bij Omroep Noos.
1: Ja. Ja, even wat leven in de brouwerij, want we gaan nu door naar het volgende nummer waar jij het even graag over wil hebben, het hit van het moment.
0: Zeker, ja, ik was op Mallorca en dit nummer heb ik daar zo vaak gehoord, maar ook zo vaak aangevraagd. Dus dat was wel echt een hit, is het. Ja, ik weet niet of jullie hem kennen. Het is nog niet zo'n heel bekend nummer. Maar eerst even over Mallorca, Jelmer. Ja, het is daar echt wel een gekkenhuis. Ik denk dat veel mensen, als je daar nog niet bent geweest, kan je niet echt inbeelden hoe dan bijvoorbeeld een megapark is. Maar ik moet zeggen, ik ben er 5 dagen geweest en dus elke dag wel 2 keer megapark. En ook daar stonden wij wel bekend om de bekende DJ, hoor, Jelmer.
1: Ja, echt zo?
0: Ja, ja, ja. Ze vroegen, waar is Jelmer? En,
1: je hebt veel handtekeningen moeten uitdelen.
0: Ja, zeker. Heel wat dames die daar rondliepen en vroegen naar jouw nummer ook. En toen heb ik die helaas niet kunnen geven. Want,
1: wees privacy natuurlijk.
0: Wees privacy natuurlijk. Ja. En ik was natuurlijk bang, anders lekt jouw nummer weer uit. En Nee, maar dus als je aanraden voor jou. Ik zou gewoon een keer daar naartoe gaan met je vrienden en dan vermaak je wel.
1: Hoeveel dagen van de 5 was je dronken?
0: 6.
1: Oké, okay. Ja, dat is wel knap. De vakantie met de 3 sets.
0: Ja, 3 sets.
1: Zonzuip ziekenhuis.
0: Ja, dat was het, ja. En zonnebank, want dat is namelijk een nummer.
1: Ja, de 4 sets nu.
0: De 4 sets die ik daar heb ontdekt.
1: Ken je het nummer, Frank?
2: Nee, ik heb het nog niet gehoord. Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, het is echt een banger.
1: Hij is nog niet zo lang uitgebracht.
0: Nee, van Ray en Beer. Ze traden daar ook op en daar hadden wij tickets voor. Alleen,
1: We waren
0: te dronken en meegepakt, waardoor we de tijd waren vergeten.
1: Oh my God.
0: Dat is wel
1: wat triest.
0: En dan, triest vooral.
1: En dan de hele tijd dat nummer luisteren en dan treden ze op en dan vergeet je dat.
0: Ja, dat is echt triest. Maar wel waar. Hier komt-ie.

0: Ja, Jomer en Frank, ik moet heel even sorry zeggen tegen de luisteraars. Ik startte namelijk net de jingle in. En ik ben niet gewend dat deze jingles, de nieuwe jingles van onze show, goed afgemixt zijn. Want wij hadden altijd jingles die wij, Jomer en ik, op mijn school hebben gemaakt.
1: Ja,
0: en dat
1: een
0: was
1: beetje
0: allemaal
1: in
0: elkaar geknutseld. Dus toen kon ik hem altijd gewoon hier de schuif openzetten. En dat ging nu even anders. Dus sorry daarvoor. Ik zal proberen te onthouden.
1: Ja, ik hoop dat je niet bent geschrokken.
0: Of een hartaanval hebt. Of je oren überhaupt nog werkt.
1: Ja.
0: Hey, Frank, jij had ook nog een verzoekje. Nog een verzoekje mee, hè?
2: Nog een verzoekje, ja. Ik heb nog een verzoekje meegekregen van het huis. Die al met het nummertje. Of die ook even kunnen draaien.
0: Tuurlijk. Welke is het?
2: Dat is de boer, dat is de kerel.
0: Daar komt-ie.

0: De boer, dat is de keel, een bijpasselijk nummertje voor op het moment. En Thijs, morgen is er weer groot feest. Dat is eigenlijk al een tijdje aan de gang.
1: Ja, namelijk de Omme Bissing, zeker. Ik was er vorige week ook al geweest. Toen was de Bukkers daar, die trad daar op het hoofdpodium. Ze hebben het nu, ik weet niet of het vorige jaar ook zo was, volgens mij wel, ook iets anders aangepast, gepakt. Ja. Ze hebben nu het grote podium iets verder op naar de Jumbo, meer naar het, naar het gasveld naartoe getrokken. En voor de rest heb je nog bij de kerk heb je een pleintje en nog een stukje daarachter. En hartstikke leuk. Leuke sfeer, leuke mensen, leuke muziek vorige week. Dus
0: Oké. En ja. Ben jij er al geweest, Frank? Of ga je nog?
2: Ik ben dit jaar nog niet geweest, maar we gaan morgen met de vriendengroep gaan we naar Ongeljoken toe.
0: Oh, kijk, ja.
2: Dat zat ook verweven in ons thema van de Zwarte Cross. Dus die moeten we wel even gaan opzoeken natuurlijk.
0: Een grote fan.
2: Een hele grote fan, ja.
1: Oh, man, leuk. Dus jij staat morgen helemaal vooraan.
2: Ja, met de hele groep staan we morgen vooraan.
1: Lachen. Leuk, man. En jij dan, Joma? Ga jij nog heen?
0: Ik ben van plan om ook morgen te gaan.
1: Kijk,
0: ja.
1: Ook nog.
0: Ja, zeker.
1: Ja, jij hebt nog lekker vakantie,
0: hè? Ik ben nog niet geweest.
1: Dus jij
0: ik neem het er mooi van. Ja.
1: Joma, heb jij dan ook nog een beetje de planning wie daar komt optreden komende tijd?
0: Wie er morgen komt optreden? Morgen is op de markt Frank en Edgar, Fullboat, Treasure, Country Pop en op het kerkplein Cat Weasel. Op de Varsenerpoort is DJ Van de Woed, Olifor, Samuel en DJ Esmaza Fina.
1: Zo.
0: En op de Voormas, ja, daar staat ze wel. Ongeljoken.
2: Yes. Daar gaan we voor.
0: Dus daar moet je zijn, Frank.
1: Ja. Mooi. En klopt het ook nog dat Monique Smit daar ook nog op gaat treden, Jelme?
0: Want, die komt volgende week.
1: Ja, ik hoorde al zoiets. Vrienden van mij die wouden daar nog naartoe. Die zijn groot fan van de familie Smit.
0: Oh nee, dat zeg ik verkeerd. Die komt 19 augustus.
1: Oké, okay, kijk.
0: Dat is de week daarna.
1: Ja, ik zie het. Oh ja, ik zie het hier voor Monique Smit. Dus als je die nog wil zien, 19 augustus, moet je ook even naar Omme Bissing gaan, hè, Jelme?
0: Ja, zeker.
1: Mooi. Laten we even een nummer van haar gaan draaien. Vind je dat goed?
0: Ja.
1: Eén zomeravond met jou, Frank.
2: Ja, leuk. Mooie nummertjes.
0: Hitjes.

0: Raccoon, hier bij Omroep Noos.
1: Ja, en dat was een verzoekje, dus bedankt daarvoor.
0: Ja, jongen. En dit weekend staat er ook alweer een feest voor de deur, of niet?
1: Ja, niet dit weekend. Eigenlijk donderdag en vrijdag is er feest wat dichterbij. Namelijk gewoon in Harderberg.
0: Kijk, namelijk het jaarlijkse slobberfeest. Ja, Frank, vind je dat een beetje een leuk feest? Of?
2: Nou, ik kom daar dus niet zo heel vaak. Maar ik hoor dat Jelmer daar wel heel graag naartoe wil.
1: Ja, ik ga de donderdag ga ik er nog heen. En dan, vrijdag kan ik niet, want dan ga ik op vakantie. Maar donderdag wil ik wel zeker heen, ja. Ja.
0: Vrijdag vlieg je alweer door naar de volgende vakantiebestemming.
1: Ja,
0: dus.
1: naar het volgende feest.
0: Lekker, man. Nou, en welke artiesten komen daar een beetje, Jelmer? Weet je dat ook?
1: Ja, op de slobberfeest komt Taken Aspirin. Dat is een Harderbergse pop- en een rockband.
0: Kijk.
1: En dan DJ Pragma en Q5 New Style en DJ Lars Evers. Dus er is genoeg muziek en het is gratis entree en het is op het Wilhelmina
0: Plein. Ja.
1: Plein, ja.
0: Ja. Leuk, man. Hey, ik kan helaas niet, ik heb geen tijd om naartoe te gaan. Ik heb een andere planning. Ik ga namelijk met werk dingen doen. Maar okay. Ik wens je veel plezier en ik ben hartstikke benieuwd, Jelmer.
1: Ja, dankjewel.
0: Nice.
1: Ja.
0: We hebben even een leuk nummer ook opgezocht, hè?
1: Ja, namelijk echt zo'n typisch feestmuziek wat je wel vaak hoort op dit soort feestjes. Namelijk Narcotic.

0: Ja, en dan eindigen we met dit nummer, de show. Chelsea Dagger van The Fret Tales.
1: Ja, dat was hem alweer, Jelme en Frank. Een uurtje geknald. Vond je een beetje leuk, Frank, om hier weer terug te zijn?
2: Ja, vlieg voorbij. Zo leuk is het hier.
1: Terug van weg geweest.
2: Gezellig om weer een keer hier te zijn. Ja. Dat is lang geleden.
1: Ja, leuk dat jij er was met je meerdere verzoekjes en je mooie verhalen. Alleen maar top, man. Toch, Jelme?
0: Ja, zeker. De input van de Zwarte Cross. Dat was mooi. Mooi om mee te nemen in de show.
1: Ja, en na al het positieve nieuws moeten we helaas ook even wat negatiefs melden, of niet, Jelmer?
0: Ja, namelijk, volgende week zijn we er helaas niet.
1: Nee, we zeiden het al, we gaan dus weer op vakantie. Ja, ja, ja, dus lekker voor ons, helaas voor de luisteraars.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is wel even taai, maar we kunnen wel even een weekje wachten, denk ik.
1: Ja, sorry voor de luisteraars die nu ineens in tranen thuis zitten. Het spijt ons, we zijn een weekje dus...
3: RTP 4. Voor de grootste keuze in...

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
4: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat die een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
3: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gim Balduk.
5: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
3: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. De veiligheidsregio's willen daarom dat het Rijk extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege 4 zwemmers die in de problemen waren gekomen. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. 2 dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

Okay, bye.

0: RTP 4.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
5: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
6: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege vier mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werd gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.
8: RTV 4. 1, 2, 1, 2.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.